0: radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

call me back. Call me back.

0: dit uur nieuws uit onze regio.
1: Dinsdag 4 augustus wordt een deel van de Lintbeekelaan in Oud-Turnhout afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden werkzaamheden uitgevoerd. Om de hinder voor weggebruikers te beperken, wordt een omleiding voorzien via de Fazantendreef, de Dennelaan en Staatsbaan. Fietsers kunnen de werfzone wel blijven passeren, al wordt gevraagd dat met de nodige voorzichtigheid te doen. Huizen van het afgesloten gedeelte van de Lintbeekelaan blijven tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar met de wagen. Bewoners kunnen steeds tot aan hun woning. Langs waar ze moeten rijden is afhankelijk van de ligging van de woning ten opzichte van de werf. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar keert Flying Pig Apero deze zomer terug naar Beersen. Vrijdag 7 augustus vindt op het Kerkplein in Beersen opnieuw een gezellige Apero-avond plaats in open lucht. En de gemeente Kasterlee is op zoek naar vrijwilligers om de kapel aan Vorssel te onderhouden. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij de cultuurdienst van Kasterlee. Het gaat om een beperkte onderhoudstaak, maar je maakt er een groot verschil mee. Zo blijft de bijzondere plek verzorgd voor buurtbewoners en bezoekers.

0: Morgen.
1: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko, nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bekelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet. En dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Evere hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dres. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De serene herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.

wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko, nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bekelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet, en dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Everen hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dris. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De sirene-herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.

0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never
2: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus. Sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een hete living meer?
5: Juist, alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
2: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel

Dankjewel voor het delen van je zaterdagochtend hier bij Radio Noorderkempen. Katy Perry was dat en Watch It Burn. Fijne ochtend. Coldplay komt er zo meteen aan met offers. Maar eerst is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen moeten verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen vindt Vooruit niet meteen een probleem. Die zorgen voor overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden gevallen. Italiaanse media spreken over 1 van de zwaarste aardbevingen ooit in die regio. Meer gegevens ontbreken nog, maar die zullen de volgende uren mogelijk wel binnencijpelen. In Brussel zijn 2 verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval donderdagochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. En dan naar de sport. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog steeds 1-1. En toch waren we sterker, zei clubspeler Hans Van Aken. Volgend weekend start de nieuwe competitie. We zijn grijs gestart, maar in de namiddag zou overal de zon er moeten doorkomen bij maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 29 à 30 graden. Maar vanaf dinsdag kan het zeer zwoel worden met mogelijk 34 graden. Het wordt dan ook wisselvalliger en de kans op onweer wordt groter.

Ik dacht eerst dat het Pepsi en Peppy en Cookie waren, maar het bleek het niet zo te zijn. Props en Clooney met Free Your Mind. Radio Noorderkemp, hier hoor je de hits. 24 uur per dag, straks onder meer Teddy Swims, Mr. Know It All, bedweertertje. Maar eerst Post Malone en het nummer heet Chemical.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never
8: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

zaterdagochtend 1 augustus. Ja, 1 augustus. Dat betekent eigenlijk dat er al een maand voor de zomervakantie voorbij is voor de schoolgaande jeugd. En ik mag dat niet te dikwijls zeggen, want ze worden daar een beetje mottig van, naar het schijnt. Milk Inc., Madison gehoord. Kaiser Chiefs waren er ook met Ruby Ruby. En dit is Carol J.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

Prachtig Amsterdam is dat met My Oh My. En ook Zane, I Don't Wanna Live Forever met Taylor Swift Flashback 2016. Als u niet weet wat koken voor uw madame, dacht u misschien aan een saffiertje?

mei, om een tijdje verdwenen uit de hitparade. Ja, stilaan aan het wegzakken. We gaan naar 9 uur toe en dat doen we onder meer met Milky en Mulgrave. Hier is Just the Way You Are.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
5: Het is 9.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, het is afgelopen met Miss Belkje. De relatie met Miss Belkje, niet met Miss Belkje zelf natuurlijk. Ja, Meteor heeft blijkbaar de nooduitgang gevonden daar. Straks het Jonas Brothers, maar eerst tijd voor het nieuws. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen moeten verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen vindt Vooruit niet meteen een probleem. Die zorgen voor overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden gevallen. Italiaanse media spreken over 1 van de zwaarste aardbevingen ooit in die regio. Meer gegevens ontbreken nog, maar die zullen de volgende uren mogelijk wel binnencijpelen. In Brussel zijn 2 verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval donderdagochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. En dan naar de sport. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog steeds 1-1. En toch waren we sterker, zei clubspeler Hans van Aken. Volgend weekend start de nieuwe competitie. We zijn grijs gestart, maar in de namiddag zou overal de zon er moeten doorkomen bij maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 29 à 30 graden. Maar vanaf dinsdag kan het zeer zwoel worden met mogelijk 34 graden. Het wordt dan ook wisselvalliger en de kans op onweer wordt groter.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
5: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
6: Naar mijn scooter en dan op café.
5: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
7: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

was dat een Sorry Papi met Becky J. Daarvoor Cat de Luna gehoord met Push Push en ik een flashback 2010. Ja, het gaat vooruit. Dit zongen we mee in de zomer van 2023.

20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ...

0: Bouwen of verbouwen?
1: Stissus, hoog blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alles, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.

was dat een The Thing I Love met Andy Grammer. En we hadden ook Firestone en Conrad met Kigo. Dat was een hitje uit 2015. Een flashbackje, zoals wij dat noemen.

ja, Madonna al aardig op leeftijd en nog niet op pensioen, hè? Nee, ze is het zingen nog lang niet beu, hoor. Dit was Dance Theria, de nieuwe single. En met Pink, Cover Me in Sunshine, neem ik je mee naar 10:00.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Elektrogeis,
2: dat is pas topbediening en superservice.
1: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
7: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
7: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.

Ik zeg dat altijd, schoon om naar te kijken en ook om naar te luisteren natuurlijk. Shakira was dat met de nieuwe single. Goedemorgen, 10 uur geweest. DJ Snake komt eraan met Loco Contigo. Maar eerst is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen moeten verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen vindt Vooruit niet meteen een probleem. Die zorgen voor overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden gevallen. Italiaanse media spreken over 1 van de zwaarste aardbevingen ooit in die regio. Meer gegevens ontbreken nog, maar die zullen de volgende uren mogelijk wel binnencijpelen. In Brussel zijn 2 verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval donderdagochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. En dan naar de sport. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog steeds 1-1. En toch waren we sterker, zei clubspeler Hans van Aken. Volgend weekend start de nieuwe competitie. We zijn grijs gestart, maar in de namiddag zou overal de zon er moeten doorkomen bij maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 29 à 30 graden. Maar vanaf dinsdag kan het zeer zwoel worden met mogelijk 34 graden. Het wordt dan ook wisselvalliger en de kans op onweer wordt groter.

Soul. Dat bewijst hij trouwens elke keer weer op met zijn nieuwe single On My Soul van Bruno Mars. En Damiano David is er ook bij met de first time van alles is een eerste. En soms ook een laatste keer, maar laten we het daar voorlopig niet over hebben.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
3: Goh, joei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

PFR en Sula. Daarvoor Raise a Light in America, flashback 2006. Precies 20 jaar geleden stond dit in de hitparade. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is inderdaad al 20 jaar geleden, zeg.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens.
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.

meesten scoorden eerder met Me and My Big Mouth. En dit was Judith met I'd Love to Be in Love. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Bazaar hadden we ook met Goud. Ook alweer 10 jaar geleden. Chris, niet te vlug gaan. 10 jaar geleden. En dit is Moonskin. I Wanna Be Your Slave. I wanna be-

Big Show was dat, en The New Religion samen met Fadeless. Vrienden, bijna 11 uur. Ik heb de Pommelien Thijs voor je. Wat een idee. Wat een idee. Ja, blijf gewoon hier bij ons, bij Noorderkempen, voor de hits. Wat

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
0: Het is 11.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen moeten verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen vindt Vooruit niet meteen een probleem. Die zorgen voor overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden gevallen. Italiaanse media spreken over 1 van de zwaarste aardbevingen ooit in die regio. Meer gegevens ontbreken nog, maar die zullen de volgende uren mogelijk wel binnencijpelen. In Brussel zijn 2 verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval donderdagochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. En dan naar de sport. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog steeds 1-1. En toch waren we sterker, zei clubspeler Hans van Aken. Volgend weekend start de nieuwe competitie. We zijn grijs gestart, maar in de namiddag zou overal de zon er moeten doorkomen bij maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 29 à 30 graden. Maar vanaf dinsdag kan het zeer zwoel worden met mogelijk 34 graden. Het wordt dan ook wisselvalliger en de kans op onweer wordt groter.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
2: Never again.
3: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Go

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, helle daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: something else in mind, Mel.
1: Deze flashback kwam uit 2010.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Heusdakbouw wordt Heusklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Heusklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op heusklus.be.
3: Heusklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.

0: Wele Eternel in Turnhout, alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Wele Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
3: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.
8: Het is 12 uur.

wel in Oud-Turnhout afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden werkzaamheden uitgevoerd. Om de hinder voor weggebruikers te beperken, wordt een omleiding voorzien via de Fazantendreef, de Dennelaan en Staatsbaan. Fietsers kunnen de werfzone wel blijven passeren, al wordt gevraagd dat met de nodige voorzichtigheid te doen. Huizen van het afgesloten gedeelte van de Lintbeekelaan blijven tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar met de wagen. Bewoners kunnen steeds tot aan hun woning. Langs waar ze moeten rijden is afhankelijk van de ligging van de woning ten opzichte van de werf. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar keert Flying Pig Apero deze zomer terug naar Beersen. Vrijdag 7 augustus vindt op het Kerkplein in Beersen opnieuw een gezellige Apero-avond plaats in open lucht. En de gemeente Casterlee is op zoek naar vrijwilligers om de kapel aan Vorssel te onderhouden. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij de cultuurdienst van Casterlee. Het gaat om een beperkte onderhoudstaak, maar je maakt er een groot verschil mee. Zo blijft de bijzondere plek verzorgd voor buurtbewoners en bezoekers.

0: Jawel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Distseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
7: Barbecue zonder goede drank?
8: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: deze flashback kwam uit 2006.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beerse, Lil, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

0: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afstand.

0: uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In & Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179. 70 de Turnhout. www.tijdewandeling.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
0: Het is 1 uur.
4: Radio Noorderkempen.

0: plaats van Cross Cross Amsterdam met Willy William erbij. Het is 3 over 1. Fijne middag. 1 augustus vandaag. Zaterdag. Het weekend van Radio Noorderkempen. Dit is 1-4 Radio. Jouw hits met de Bouse en Magnetic. Ook Bessera. In All Because of You. The Voice 2026. En Another met 54 Ultra. Talk to You. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige, een man van de 140.

40, met kort donker haar, een baard en donkere kleding. In Quetta is de dodental opgelopen tot 77, meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Quetta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen terug. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles, want op deze manier kan het niet. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat vooral over advertenties via social media die je naar een valse website leiden, zegt Test & Koop. En volgens de website moet je ook snel handelen altijd om promoties niet mis te lopen. Dan is het ook vaak te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar komt onder meer doordat almaar meer gezinnen een digitale meter hebben. Een tip als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met de watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino helemaal kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt UEFA in een statement. De FIFA liet eerder weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Zonnig bij 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met een grotere kans op onweer.

Super Ultra in Talk To You op je nummer 1 hit radio met de Majestic en Boonium in Rasputin. Dat was van een jaar of 5 geleden, 2021 was dat. Dit is LSO in Nate Schmidt, twee zomers terug.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio. Never
4: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, hoog blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vroeg, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.

Stuk voor stuk lekkere hits op hun order. En weer de Bowsa en McNefic hier in je nummer 1 hitradio. Met de vorige Herbie Williams en Rock DJ was een flashback naar 2000, naar dat millenniumjaar. Oscar and the Wolf met Mexican Ambi, die stonden 2 jaar terug met deze plaat in de charts. Somebody Without You.

0: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Cruise Control is er dus een nieuwe plaat van Teddy Swims, Mr. Know It All. En de vorige Skygo en Matey Noyes en Stay Flashback 2015. Radio Noorderkempen 106.2 en 107.8 FM. En overal radionoorderkempen.be via onze livestream. George Ezra, een van zijn topliedjes, Green Green Grass.

Treatments. Freya Sky heeft er een nieuwe plaat mee. Met volgens George Ezra. Het is bijna 2 uur. Gaan we naar 2 met Pink en Million Dreams. Ook The Thing I Love van Andy Grammer en Max uit de hedendaagse hitparade. Hier is Fleming, Nederlandse Fleming, samen met de Vlaamse Meteor. Van een dikke zomer terug. Niet nodig.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen. Lamsvlees. Vaarse uit de Ardennen. Lamsvlees. Belgisch varkensvlees. En kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als part-

0: Thee op maat gemaakt? Het kan. Bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Het is 2 uur.

0: Faith, Niall Horan en Miles Schmidt. 2:03, fijne namiddag. Noorderkempen 1-4 Radio, tijdens het weekend van Radio Noorderkempen. Bruno Mars, I Just Might. We hebben ook heel veel fijne songs, met onder meer Shakira en Die Die. Met de Burna Boy, de FIFA World Cup song. En Human van David Guetta, The Third Party en John Martin. Maar eerst, hoofdpunten van het nieuws.
1: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit in de cel, maar op de tram...

zat ook een belangrijke getuige, een man van rond de 40, met kort donker haar, een baard en donkere kleding. In Quetta is de dodental opgelopen tot 77, meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Quetta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen terug. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles, want op deze manier kan het niet. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat vooral over advertenties via social media die je naar een valse website leiden, zegt Test & Koop. En volgens de website moet je ook snel handelen altijd om promoties niet mis te lopen. Dan is het ook vaak te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar komt onder meer doordat ander meer gezinnen een digitale meter hebben. Een tip als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met de watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino helemaal kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt UEFA in een statement. De FIFA liet eerder weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Zonnig bij 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met een grotere kans op onweer.

daar, The Third Party en John Martin. Human op je nummer 1 hitradio. En Slow It Down van Benson Boone van 2 jaar terug daarvoor nog eens. En ook dit was in 24 een sterke sound voor Coldplay en Chris Martin. Feels Like I'm Falling In Love.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout. Never again.
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: je? Wat ben je aan het doen?
1: Wel, Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Bij Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.

Eerst op je nummer 1 hitradio, I Just Might. Tegenwoordig sterke sang trouwens, met Dave McClellan daarvoor nog eens in I Just Like To Call You're My Bitch uit 2004 Flashback. Radio Noorderkempen. Vorig jaar stond deze plaat bovenaan de ultratop in de zomerse hitparade. It's Sheeran met Camera.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

I Need. Olivia D. nog steeds een sterke radioplaat hier op een Noorderkamp. Met haar vervolgens Doton zijn debuut en Home uit 2014. En dit is de Belpop van Alex Calier en Raymond Geert. Hooverphonic met Uptight.

Pillow en Kelsia Ballerini. Another Drink tot bijna 3 uur. Vrienden, zo dadelijk nog meer fijne is op je zaterdag namiddag op in Orde Kempen. Ik heb nog weer geen lansjes met Milo en Forever Young uit de charts momenteel. En dit was vorig jaar een sterke sign voor Pommelien Thijs. Dus dat

0: voor je?
1: Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollen.

0: Dit zijn de firme nieuwe songs van Radio Noorderke, de Metalry PFR in Sola. De zomer van 26 tot 3 minuten over 3. Fijne namiddag, Harry Styles, American Girls. Dit uur bij ons ook Just A en Just A Little en Summer met My Body Isn't Ready. My Body is ook niet helemaal ready, maar bon, we proberen ons toch na deze zaterdagmiddag door te jagen. Met voorop eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook een meppen kreeg van de dader. De getuige is een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kleding. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Een dikke tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar. Neem eerst contact op met je watermaatschappij. In de ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen, maakt de Italiaanse ploeg SWAT Club bekend. Dieven namen de fietsen uit de vrachtwagen van de ploeg voor het hotel. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch kunnen deelnemen vandaag aan de 4e rit. Die begint trouwens op dit moment. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Zonnig bij maxima tot 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met kans op onweer.

Undressed in Home Wrecking is hier de nieuwe plaat van Summer. My Body Isn't Ready. En vervolgens Little Mix met Nicki Minaj en Woman Like Me uit 2018. En daar is Reggie Pinkston nog eens in de wit met Jack Reese en OT in The Summer Live. Goedemiddag.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

4, Gate 5, Gate 6, 6.

Golden Girls, Harry Styles een nieuwe plaats anno 2026 in de zomertijd. Voor de hele zomer door met de Sixth Gate en de D-Devils daarvoor van eigen bodem in het jaar 2000 was een one-hit wonder uit die tijd. Calvin Harris, hier is Giants.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiven. Ramen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Never again!
7: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele andere.

2014. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

nieuwe van de Waalse Angeline Dielen. Op de radio, helemaal bij Noorderkempen, jouw nummer 1 hit radio. Met Last Frequencies, DJ Felix de Laat en Are You With Me is een doorbraak in 2014. Betekent dat hij ook al meer dan 12 jaar actief is in het hele wereldje. Dit is Noorderkempen, hier is The Weeknd, Canadese jongens, met Sacrifice.

0: blijft in een krachtig liedje van Laura deze rode plastic paradise. Voor de zomer van 26 tot bijna 4 uur. Straks gaat Stefan de Wilde door op deze 1 augustus met jouw hits doorheen de avond. Hier is toch Gordo en René Zonneveld, ook Taylor Swift. En Rosé met Bruno Mars, APT. Fijn weekend.
1: Tanya, Twanen, Nendam, Game, Nendam.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
0: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook meppen kreeg van de dader. De getuige is een man van rond de 40 met kort donker haar, baard en donkere kleding. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Een dikke tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar. Neem eerst contact op met je watermaatschappij. In de ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen, maakt de Italiaanse ploeg SWAT Club bekend. Dieven namen de fietsen uit de vrachtwagen van de ploeg voor het hotel. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch kunnen deelnemen vandaag aan de 4e rit. Die begint trouwens op dit moment. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Zonnig bij maxima tot 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met kans op onweer.

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco-matic. Klaar voor elke zomer.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
9: Het is 5 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In de Spaanse enclave Ceuta proberen het leger en de politie nog altijd om migranten terug te sturen naar Marokko. Dat gebeurt na de massale toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers bevinden zich momenteel nog 1500 Marokkaanse jongeren daar. Gisteren kwamen er in totaal 60.000 migranten aan vanuit Marokko. 67 lieten daarbij het leven. En heel wat mensen die het daar zien gebeuren, zien dat nog steeds mensen proberen om inderdaad de oversteek te maken. Ondertussen hebben 22 Europese regeringsleiders, waaronder de Belgische premier Bart De Wever, een dringende brief gericht aan Europees voorzitter Antonio Costa geschreven en gericht aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Ierse premier. Aanleiding de recente ernstige gebeurtenissen daar, waar grootschalige ongecontroleerde pogingen tot illegale grensoverschrijding de buitengrens van de Europese Unie onder druk zetten. Europese leiders luiden dus de alarmbel over de migratiecrisis en ze zeggen dat migratie niet mag gebruikt worden als wapen. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat ze de brief van de 22 Europese leiders goed ontvangen heeft. Dat schrijft ze op X. Ze verwelkomt het idee om een speciale vergadering in te leggen met de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De strijd tegen illegale migratie vergt solidariteit en een eengemaakte Europese aanpak, zo schrijft ze. En dan droevig nieuws uit de klimwereld. In Pakistan is de bekende Nepalese alpinist Nirmal Purja omgekomen. Samen met 9 andere klimmers werd hij gisteren verrast door een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. In het voetbal heeft Union een nieuwe doelman beet. De Brusselse club contracteert de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens en speelde in het verleden al voor Charleroi. Koffi moet het vertrek opvangen van de Nederlander Kjell Scherpen. Die verhuist naar het Engelse Ipswich Town. Zonnig, mogelijk 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. Het wordt nog warmer met temperatuur rond 30 graden. Maar vanaf dinsdag slaat het weer om. Dan wordt het wisselvalliger en stijgt de kans op.

Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Lilse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
2: Bij Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer gespotje aan het inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Barbecue zonder goede drank?
7: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
6: Naar mijn scooter en dan op café.
5: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
7: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
2: Het is 6.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven door voor de vierde keer de Clásica San Sebastián te winnen. Onze landgenoot toonde zich in een zinderende sprint met twee, de snelste voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel breekt hiermee het historische record van de Spanjaard Marino Lajarreta en is vanaf vandaag alleen de recordhouder van de Baskische wielerklassieker. In Maasmechelen in Limburg bestrijdt de brandweer momenteel een zware uitslaande brand in een loods naast een gezinswoning. De gitzwarte rook is tot kilometers ver in de omtrek te zien, waardoor de lokale politie omwonenden oproept om ramen en deuren dicht te houden. De hulpdiensten gaan er op dit moment vanuit dat er niemand in het pand aanwezig was en dat er dus geen menselijke slachtoffers zijn gevallen. De regeringsleiders van 22 Europese lidstaten, onder wie ook premier De Wever, eisen in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie onmiddellijke maatregelen om de Europese buitengrenzen te versterken. Directe aanleiding voor het harde geopolitieke statement is de recente grensbestorming door tienduizenden migranten in de Spaanse enclave in Noord-Afrika. En mensen die op de grens wonen merken dat de druk op de Europese instellingen om het grensbeleid drastisch te herzien na deze crisis ongekend hoog is, want op deze manier kan het niet verder. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam hebben honderdduizenden feestgangers deelgenomen aan de traditionele en kleurrijke botenparade op de grachten. De Pride Parade was dit jaar extra grootschalig vanwege de World Pride Week die momenteel in de stad plaatsvindt. Burgemeester Famke Halsema sprak van een cruciaal maatschappelijk signaal, terwijl ook de Nederlandse premier Rob Jette mee voer en in een speech benadrukte dat iedereen onvoorwaardelijk zichzelf moet kunnen zijn. Voetbalclub Union Sint-Gilles heeft de Burkinese doelman Hervé Koffi officieel voorgesteld als nieuwe sluitpost. Koffi, die in het verleden al indruk maakte bij Sporting Charleroi, wordt overgenomen van de Franse club Lens. Hij moet in het Dune Park de leegte opvullen die is ontstaan na het vertrek van de Nederlandse keeper Kjell Scherpen naar het Engelse Ipswich Town. Het blijft voorlopig nog zonnig en droog. Aangename maxima 26 à 27 graden. Morgen en maandag houden we het hoogzomerse weer gewoon bij ons. Het blijft droog, volop zonneschijn. Het pik klimt naar 30 graden. Vanaf dinsdag een ommekeer. Het wordt dan overal wisselvalliger met een sterk stijgende kans op felle warmte en onweersbuien.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koel-vriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Alle Stissus, doe eens vlucht, Jan!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevel. Eén adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
6: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open. Op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
4: Haha! Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Husdakbouw wordt husklus.
8: We blijven sterk in platte daken.
9: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
8: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0466. 70 28 60 61.
9: Of kijk op husklus.be.
8: Husklus, sterk in platte daken.
9: En nu ook groots in kleine klussen.
10: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Fastfoodketen McDonald's heeft een aanvraag ingediend voor een filiaal aan de provinciebaan in Schoonbroek, Reti. Dat veroorzaakt veel onrust op social media. Het is al de zoveelste poging van de fastfoodketen om een nieuwe vestiging in de Kempen op te richten. De McDonald's verzekert dat de impact op het verkeer beperkt zal blijven. Wie een gemeentelijke zaal of materiaal wil reserveren in Ravels, zal zich vanaf 1 december op een andere manier moeten aanmelden. De gemeente Ravels gaf de mogelijkheid af om in te loggen met de gebruikersnaam en wachtwoord. Het vernieuwde aanmeldscherm is al beschikbaar op reservaties.ravels.be. Gebruikers kunnen er momenteel nog kiezen tussen 3 manieren om in te loggen, met gebruikersnaam en wachtwoord, via het burgerprofiel met je EID of It's Me, of via Microsoft Entra ID. Maar de eerste optie verdwijnt definitief op 1 december. Het agentschap Wegen en Verkeer pakt deze zomer de Schutterstraat en ook de N139 in Arendonk grondig aan. 6 wegversmallingen verdwijnen definitief uit het straatbeeld en de weg krijgt een gloednieuwe toplaag asfalt. Goed nieuws voor de doorstroming, al moeten automobilisten van 3 tot en met 21 augustus rekening houden met flinke verkeershinder en enkele omleidingen.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
2: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
4: Never again!
5: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: to do.
1: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
0: Het is 8 uur.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven door voor de vierde keer de Clásica Sebastián te winnen. Onze landgenoot toonde zich in een zinderende sprint met twee. De snelste voor de Ecuadoraan Richard Carapaz, nadat het op 15 kilometer van de streep nog spannend werd door een mechanisch defect aan zijn fiets. Evenepoel breekt hiermee het historische record van La Jarretta en is nu alleen recordhouder van de Baskische klassieker. De cruciale kroongetuige van de fatale agressie op een tram in Schaarbeek is terecht. De politie meldt dat een man, voor wie vanmiddag nog een dringend opsporingsbericht werd verspreid, geïdentificeerd is. De getuige zat op de tram toen een 54-jarige man een dodelijke klap kreeg omdat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. En de dader deelde ook aan deze getuige klappen uit. De agressor zit inmiddels in de cel. In Maasmechelen heeft de brandweer een zware uitslaande brand in een loods naast een boerderij onder controle gebracht. De gitzwarte rookpluim was de kilometers ver in de omtrek te zien, waardoor de politie adviseert om ramen en deuren nog een tijd dicht te houden. Er zijn geen gewonden en alle dieren uit de aangrenzende stallen konden worden gered. De regeringsleiders van 22 Europese lidstaten, onder wie ook premier Bart De Wever, eisen in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie onmiddellijke maatregelen om de Europese buitengrenzen te versterken. De directe aanleiding voor het harde statement is de recente grensbestorming door tienduizenden migranten in de Spaanse enclave in Noord-Afrika. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam hebben honderdduizenden feestgangers deelgenomen aan de traditionele botenparade op de grachten. De parade was dit jaar extra grootschalig vanwege de World Pride Week die momenteel in de stad plaatsvindt. Burgemeester Femke Halsema sprak van een cruciaal maatschappelijk signaal, terwijl ook de Nederlandse premier Rob Jette uiteraard meevoer om de boodschap van universele liefde te ondersteunen. Het weer ook. Morgen houden we hoogzomerse dagen in het vooruitzicht. En dat is ook maandag zo. Droge weer blijft duren met volop zonneschijn. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Vanaf dinsdag volgt de ommekeer. Het wordt een pak wisselvalliger met een stijgende kans op buien. Al blijft het met temperaturen rond 27 graden wel zo.

0: Adika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Een barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
7: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
8: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
7: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
8: Ramenhal?
7: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuif. Ramen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
8: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
7: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
8: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
7: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
9: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

0: deze flashback kwam uit 2008.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

0: dat is geen bril, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
2: Haha. Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café, hè.
2: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Never again!
4: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
0: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
0: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
0: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Het is

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De zoon van een van drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent, maar daar legt hij zich niet bij neer. Hij wil dat ons land ermee op toezicht dat er onderzoek wordt gevoerd. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld en raden burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord raken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met beiden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt fel zelfs tot 13 graden. Morgen en maandag een zonnige zomerdag bij maxima rond 29 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en een mogelijk onweer.

wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De zoon van een van drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent, maar daar legt hij zich niet bij neer. Hij wil dat ons land ermee op toezicht dat er onderzoek wordt gevoerd. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld en raden burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord raken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met beiden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt fel zelfs tot 13 graden. Morgen en maandag een zonnige zomerdag bij maxima rond 29 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en een mogelijk onweer.

Gaza. Er zijn onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld en raden burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord raken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met beiden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt fel zelfs tot 13 graden. Morgen en maandag een zonnige zomerdag bij maxima rond 29 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en een mogelijk onweer.

0: gast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.